0: Na ruim 15 uur debatteren zit de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen erop. Het ging vooral over het binnenhalen van oppositiesteun om de begroting van het kabinet er doorheen te krijgen. Daar is nog weinig beweging in gekomen. Om 9:15 gaat het debat verder, dan beantwoordt premier Jette alle vragen van de Kamer. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde het plan voor Canadese samenwerking vanochtend. Trump noemt het een vijandige daad. Nederland is gezakt op de wereldwijde emancipatielijst. We staan nu op plek 46. De kloof tussen mannen en vrouwen is afgelopen jaar iets groter geworden. Zo doen andere landen beter hun best om het loonverschil te verkleinen. Verder zijn er in ons land nog steeds weinig vrouwen met een topfunctie. De meest geëmancipeerde landen liggen in Scandinavië. En het OV in Amsterdam is het één na duurste van Europa, zegt Greenpeace. Alleen in Londen is het duurder. Ook zijn de kosten in Amsterdam relatief gezien erg hard gestegen. In 3 jaar kwam er meer dan 50% bij. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: This is Lady Gaga.
2: Hello, I'm Calvin Harris.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
3: Hi, I'm Ed Sheeran.
4: In de hele Randstad.

0: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: AI, help! Ik kom mensen tekort.
0: Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
2: News. Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting er doorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat het kabinet moet kiezen of ze over links of over rechts gaan. Spanje heeft te maken met overstromingen na zware regenval. In de buurt van Barcelona is het lichaam van een man gevonden die door het water is meegesleurd. In Valencia is het vliegveld gesloten en in de stad Torrent moesten meerdere mensen uit hun auto worden gered nadat ze vastkwamen te zitten. De dood van zanger Ben Sanders is ook nieuws in Amerika. Entertainment sites als People, Deadline en USA Today besteden er aandacht aan. Ben Sanders was 15 jaar geleden de eerste winnaar van The Voice of Holland en werd dinsdag doodgevonden in een zwemplas bij Arnhem. NAZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de...

reclameborden of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het. Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Kiss FM News.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gidi Markesauer heeft bij de algemene beschouwingen een hoop kritiek gekregen op zijn betoog, waarin hij voorstelde om internationale verdragen en rechterlijke uitspraken te negeren. Hij noemde als voorbeeld het negeren van de stikstofwet en het uitzetten van asielzoekers naar Italië. Van alle Europese hoofdsteden is het openbaar vervoer in Amsterdam het één na duurste, heeft Greenpeace onderzocht. Zij keken naar de abonnementsprijzen in 30 steden. Alleen Londen is nog duurder. Ook relatief gezien is het Amsterdamse OV erg duur geworden. De afgelopen 3 jaar is er meer dan 50% bijgekomen. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. En een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is inmiddels weer open. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Mens en Relatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houten.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, meldde de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde gisteren een plan voor Canadese samenwerking. Trump noemt het een vijandige daad. Twee vrouwen die te zien waren in kinderporno die werd gevonden bij Jeffrey Epstein hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens $6 miljoen uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. En een aantal grote techbazen zal volgende week aanwezig zijn bij een staatsdiner dat president Trump organiseert voor de Chinese president Xi Jinping. Zo staat Sam Altman, de baas van het bedrijf achter ChatGPT, op de gastenlijst. Net als Apple-topman Tim Cook en de CEO van chipmaker Nvidia. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+. In de

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
6: KissFM News.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van het begrotingsdebat nog weinig zin te hebben om samen te werken met een minderheidskabinet om de begroting erdoorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat ze moeten kiezen of ze over links of over rechts gaan. Het debat gaat vanochtend verder. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. Op de wereldwijde emancipatieranking is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tsjaad het grootst. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. En AZ heeft een eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobby voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel. Het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
8: Het is eindelijk een keer gebeurd. Ik heb me niet verslapen, maar ik was veel te vroeg in de studio. Beter te vroeg dan te laat. Maar ja, 3 uur vind ik wel een beetje vroeg, hoor. Met Harry Styles nu.

Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Kiss FM. Dit is Wake Up Kiss. Stefan hier en wat een nacht heb ik gehad. Ik heb een keer niet dat ik me verslapen heb. Dat heb ik nog niet gehad hier bij Kiss FM. Maar ik heb nu wel iets anders gehad. Ja, dat je te vroeg je bed uit bent. Dat je dus weet, ik moet er op tijd uit. Meestal ben ik ook voor de wekker wakker al. Maar ik dacht om 3 uur... Hey, volgens mij is het al 5 uur. Volgens mij moet ik naar de studio rijden. Dus ik om 3 uur mijn bed uit. Nog steeds in de veronderstelling dat het bijna tijd was om te gaan werken. Om hier naartoe te komen. Maar het was gewoon echt nog 3 uur voor tijd. En dat is even balen hoor.

Ja, dat kan dus ook gebeuren. Je kan je dus niet alleen verslapen, maar je kunt ook gewoon dat je veel te vroeg wakker bent. Dat zou ook kunnen gebeuren gewoon. Ja, goedemorgen. Welkom bij Kiss FM, een nieuwe wake-up Kiss. En het gaat een lekkere show worden, hoor. Een hele lekkere show. Er zijn toch een aantal dingen die ik eventjes met je wil delen. Ik weet niet of je de maisafbeelding van Dolly Parton al gezien hebt. Ja, Dolly Parton is 2 of 3 weken geleden overleden. Dat weet je waarschijnlijk wel. Maar er is nu een boer, denk ik, geweest. Die heeft een maisdolveld. Heeft hij dusdanig gecreëerd dat er een afbeelding is ontstaan van Dolly Parton. In de Verenigde Staten is dat. Ongelooflijk mooi ziet het eruit. En het lijkt ook gewoon echt op Dolly Parton. Hè? Maar dat vind ik mooi, dit soort dingen. Mensen die altijd weer denken aan een soort hommage en zo'n eerbetoon aan deze country zangeres. Die zoveel invloed heeft gehad, ook op onze hedendaagse muziek. Goedemorgen, heb je een paraplu vandaag? Ja, want het is wel nodig, hoor. Vooral vanmiddag gaat het namelijk een beetje regenen. En daarom is Kiss de hele dag bij je met Years and Years.

Goedemorgen, Kiss FM. Ik twijfelde of ik dit wel moest doen. Want we doen namelijk het Showbiz Entertainment nieuws om 15:15. En ik dacht, zal ik het hebben over Ben Saunders? Ik heb het er nog niet over gehad, want ik wist echt niet of het wel gepast is ook. En zoals je weet, hij is overleden, hè? Ben

tijdens de Emmy Awards een eerbetoon aan Dolly Parton, haar vriendin. Ze introduceerde een optreden van Reba McEntire met een nummer van Dolly Parton. Field die werd tijdens het praten zichtbaar emotioneel. De twee actrices die speelden samen in Steel Magnolias. Oh, dat is een mooie film. Steel Magnolias, die moet ik nog een keer terug gaan kijken. Hele oude film, maar die was echt te gek om te zien.

Ja toch? Geldt ook voor jou als je vandaag de dag start. Je moet iets hebben waarvoor je doet. Je moet know your why, zeggen ze dan. Hè? Nee, know your W. Ja, know your why volgens mij is het. Weet waarom je het doet. Ja. Ik doe dit voor jou bijvoorbeeld elke ochtend om 6 uur de ochtendshow presenteren.

op uit moet, want het gaat regenen. Vooral vanmiddag kan er heel veel regen vallen. Het kunnen heftige buien zijn. De wind trekt ook iets aan, windkracht 5 tot 6. En de temperatuur is ongeveer een graad of 18 tot 19 in gans het land. In gans het KISS FM land. Een goede morgen.

half zeven. Het is donderdagochtend. Kiss FM, Wake Up Kiss. Met zometeen de meest opmerkelijke berichten. Berichten waarvan je zegt, Mamma Mia, ik geloof mijn ogen niet. De Mamma Mia berichten komen er zometeen aan.

0: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
0: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Hier hoor je de bangers, hier hoor je de knallers. Kiss FM.
1: Mamma mia.
2: Mamma mia.
0: Mamma mia. Berichten die je soms gewoon niet kan geloven, maar toch echt waar zijn. Die hoor je hier bij de Mamma Mia berichten. Vanaf vandaag noem ik dat even zo. Nou, ik vond de meest opmerkelijke en bizarre berichten een beetje te saai. Dus daarom dacht ik, Mamma Mia, dat is wel wat ik altijd zeg als ik dit soort dingen hoor of lees. Ja, bijvoorbeeld het volgende. In Hongarije hebben deel...

moest regelen. En je zegt gewoon overal ja op. En dan komt er zo'n man bij je thuis. Je bent zeg maar net je moeder of je vader verloren. Dan komt er zo'n man of vrouw bij je thuis en die gaat je vragen stellen. Wilt u ook koffie daarbij, bijvoorbeeld? En

maken met een uitvaartverzorger bezig bent. Ik zeg niet dat ze allemaal zo zijn, maar je moet echt even opletten hoor. Er is ook een diefstal geweest in Groot-Brittannië. Ook wel grappig om te vertellen. Er is namelijk een enorme hoeveelheid Guinness-bier

van de wereldbevolking die dat heeft. Vandaag een regenachtige dag. Het kan ook pittig gaan waaien. Windkracht 6. De temperatuur is slechts een graad of 18. Het kan tijdens buien koeler zijn.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Kiss FM News.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een lange vergaderdag in de Kamer zitten de politieke beschouwingen nog muurvast. Vandaag is het aan premier Jette om te kijken of hij over links of over rechts steun voor zijn begroting weet te vinden. Pro is nog in de markt voor een totaaldeal, maar Ja 21 denkt dat er hooguit deelakkoorden in zitten. Ons land zakt verder weg als het gaat om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Op een wereldwijde ranglijst zijn we vergeleken met vorig jaar 3 plekken gedaald. Nederland staat nu op plek 46. Volgens onderzoekers is de loonkloof tussen mannen en vrouwen hier wel kleiner geworden, maar doen veel andere landen het gewoon beter. Bijna 190 gebouwen in ons land met kwetsbare mensen staan op een gevaarlijke plek, namelijk in gebieden waar een hoog risico is op natuurbranden. Het gaat volgens het programma Pointer bijvoorbeeld om ziekenhuizen, verpleeghuizen en basisscholen. Zulke gebouwen kunnen bij naderende bosbrand niet even snel ontruimd worden. En de nieuwe donorwet heeft nog niet gezorgd voor een grote aanwas aan nieuwe orgaandonoren, schrijven de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds 5 jaar is iemand die geen keus maakt automatisch donor, maar bij ruim de helft houden nabestaanden de orgaandonatie alsnog tegen. Een duidelijk ja is beter, zegt de Transplantatiestichting. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
6: De koffiemachine draait hier altijd tussen 6 en 9 overuren. Een lekkere manier om de dag te beginnen met een pittig bakkie BB Rexha.

en Bruno Mars en On My Soul. Vandaag is het 17 september. En nog een dagje werken. Vandaag nog en morgen dan ook nog. En dan is het weer weekend. Maar wat een week hebben we gehad op dit moment, hè? Een wijs man zei ooit eens tegen mij: als er een bekende Nederlander overlijdt, dan gebeurt dat meestal in drievoud. En dat is bijgeloof, ik weet het. Maar het begint er toch nu wel op te lijken. Nadat we eerder deze week Ben Sanders verloren, is nu ook Bartina Koeman op 65-jarige leeftijd overleden. Ik vraag me toch af, is het echt waar dat er, als er één bekend iemand overlijdt, dat er dan altijd minstens nog twee anderen overlijden? Ik zeg, dat is natuurlijk gewoon

kolder. Want als het echt een goede afspraak was geweest, had ik nu niet bij Kiss FM gezeten. Maar had ik lekker op de Bahama's gezeten. Pootje badend in de financiën, in het geld, weet je wel. Vandaag in ieder geval een regenachtige dag. Mocht je er nog op uit moeten, of ja, omdat je niet thuis kan werken of zo, of dat je een afspraak hebt, paraplu, regenpak mee, zuidwestertje op, want het gaat ook nog eens een keer flink waaien. Vooral in de middag gaan de regenbuien voorkomen. En vanavond trekt het regengebied weg naar Duitsland, en dat is heel goed nieuws. Wake up, Kiss, het is 9 minuten na.

0: 14 na 6. Donderdagmorgen. Dit is Wake Up Kiss.
1: Entertainment Today.
0: En het laatste showbiz en entertainment nieuws. Ja, we hebben natuurlijk behoorlijk wat mensen die ons ontvallen zijn gehad deze week. Hè. We hebben Sounders gehad, natuurlijk, en nu ook Martino Koeman. Maar gelukkig kan ik ook nog wel wat enigszins positief nieuws melden dan. Want Tim Hofman, Jan Versteeg en Thomas van Groningen die zijn dit jaar genomineerd voor de televisiering. Dat hele circus gaat weer losbarsten. Waarbij iedere BN'er weer mee moet doen en interessant moet doen. Omdat ze zo'n ring gaan winnen. Misschien wel gaan winnen. Het is een van de 7 prijzen die wordt uitgereikt tijdens het Gouden Televisiering Gala. Hofman, nou die vind ik echt een vreselijke fan, vind ik dat.

die denkt dat hij alles kan zeggen en dat hij overal gelijk in heeft. En dat vind ik van Tim Hofman. En ander showbiz nieuws. Ed Sheeran die heeft wat problemen. Dat heeft hij niet zelf veroorzaakt. Dat is veroorzaakt door Macklemore. De rapper Macklemore riep namelijk regelmatig op het podium politiek getinte dingen, zoals Free Palestine. Nou, verschillende mensen hebben toen gezegd, dit kan toch echt niet. Hè? Je moet die muziek gewoon niet mengen met politiek. En dat is ook het meest verstandige om te doen. En daarom is Macklemore geschrapt uit de tour van Ed Sheeran. En

eerder een optreden van Reba McEntire met een nummer van Dolly Parton. Ja, en Field werd zichtbaar emotioneel tijdens het praten over Dolly Parton. Ook weer iemand die wij helaas moeten missen in 2026.

bij Wake Up Kiss, Kiss FM. Elke dag energiek je bed uit. Een regenachtige dag vandaag, paraplu is zeker nodig. Ook het zuidwestertje, want het wordt windkracht 6 vandaag. Temperatuur is tijdens buien een graad of 15. Maar als de buien er niet zijn, kan het ongeveer 19 graden worden. Cat's Eye komt er zo aan. Animal en nu bij Kiss FM.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure argan-olie van Argan.

0: 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en Kosmos gecertificeerd. Arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Chillen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: dit, hè? Baker, Matt en Rani en I Love Life.
1: Welke influencer is dit?
0: Help me mee om te raden wie het is.
1: Welke influencer is dit?
0: Ik heb nu een vrij makkelijke voor je bedacht, hoor.
1: Welke influencer is dit?
2: Het internet staat vol met mensen die allemaal al te graag willen leren hoe je makkelijk en snel geld kan verdienen. Beleggers, podcasters, cursusverkopers of van de YouTube-kanalen die volledig in het teken staan van supersnel, superveel geld verdienen.
0: Wie is dit? Wat is de naam van deze persoon? Als je het weet, dan mag je het zo meteen tegen de speaker van je radio vertellen. Je hoeft namelijk totaal geen contact te zoeken met

0: weinig gepraat. Behalve als ik wat zeg, want dan is het ook echt gewoon nuttig. Dat moet je echt even horen. De Bauza Magnetic hoorde je.
1: Welke influencer is dit?
0: Heb je al je gedachten erover kunnen laten gaan?
1: Welke influencer is dit?
0: Want wie is toch deze social media influencer?
1: Welke influencer is dit?
2: Het internet staat vol met mensen die allemaal al te graag willen leren hoe je makkelijk en snel geld kan verdienen. Beleggers, podcasters, cursusverkopers of van de YouTube-kanalen die volledig in het teken staan van supersnel, superveel geld verdienen.
0: Ja, je kan zeggen wat je wil. Maar ik vind dit soort YouTubers, want dit is een YouTuber, een social media influencer, altijd wel heel erg interessant. Hij probeert je ook echt wat bij te brengen. Of je het nou met hem eens bent of niet, het is wel iemand die je wat wijzer probeert te maken en die toch wel het juiste met je voor hebt, denk ik. Maar wie is het eigenlijk? Voordat ik voor jou ga applaudisseren, wie denk je dat het is? Het moet zijn Egbert Kanaal. Wel eens van gehoord? Egbert Kanaal. Hij heet eigenlijk Jeffy Weerts. Hij is bekend als Egbert. En onder die naam heeft hij ook verschillende kanalen. Dus ja, had je het goed? Van harte gefeliciteerd. Je hebt daarmee dus die staande ovatie gewonnen natuurlijk. En morgen, vrijdag, weer een kans om te raden wie de social media...

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nog even en dan gaan in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen verder. Dag 1 duurde tot in de nacht, maar vooruitgang is amper geboekt. Vandaag is het aan premier Jette om een meerderheid achter de begrotingsplannen te krijgen. Het is al duidelijk dat het over rechts niet zonder meer lukt. Ja 21 ziet een totaal deal niet gebeuren. In gebieden waar snel een natuurbrand kan uitbreken, staan bijna 190 gebouwen met mensen die zichzelf moeilijk in veiligheid kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan verpleeghuizen, ziekenhuizen en basisscholen, meldt het programma Pointer. Als een natuurbrand snel dichterbij komt, is er maar weinig tijd om iedereen te evacueren. Nederland daalt op de wereldwijde emancipatieranglijst. We gingen van plek 43 naar plek 46. De kloof wordt groter, zeggen de onderzoekers, want we stonden jarenlang in de top 15. Maar nog altijd hebben vrouwen in ons land veel minder vaak een baan dan mannen. En ook in de politiek zijn ze minder goed vertegenwoordigd. En een politicus in België heeft gisteren de hele nacht opgesloten gezeten op de wc van het Vlaams parlement. Hij kreeg de toiletdeur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste van zijn collega's waren al weg. Pas de volgende ochtend werd hij na 13 uur bevrijd door een schoonmaker. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
3: We slaan geen dag over. Ook vandaag donderdag de 17e. Welkom bij Wake Up Kiss, 2 minuten na 8. En dit is een banger van Somber. Enjoy.

0: Ariana Grande bij Kiss FM.
1: Entertainment Today.
0: Het is kwart over. Showbiz en entertainment nieuws. Altijd hier bij de ochtendshow Wake Up Kiss. Nieuws over Maluma en zijn vriendin Susana Gomez. Ze zijn namelijk ouders geworden van een zoon. De baby die heet Orion Londoño Gomez.

Het is toch Ben die overleden is? Ja, zometeen zeg ik de verkeerde. Dat wil je ook niet. Ben Saunders is overleden inderdaad. Dat zijn allemaal dingen die niet zo heel erg leuk zijn, maar die we toch even moeten melden natuurlijk. Want je wil wel op de hoogte blijven. Ja, en verder hadden we ook dat nieuws over Ed Sheeran, hè, die afscheid neemt van Macklemore in zijn

Dit is Kiss FM. Wake up Kiss. Je gaat zeiknat worden als je er vandaag op uitgaat zonder paraplu of regenpak. Het gaat flink regenen tegen het middaguur. En de buien trekken vanavond weer weg naar Duitsland. Dus grote kans dat ze ook over jouw woonplaats trekken. Bij regenbuien is het 15 graden. Zonder regenbuien is het een graad of 18 vandaag. Timbaland bij Kiss.

Madonna zong het al in de jaren 80 aan met Material Girl. En Shanna Spyro die bekrachtigt het nog een keer. Material Lover bij Kiss FM. Wake up Kiss. Goed dat je hier bent. Elke ochtend tussen 6 en 9 heb jij ook de switch gemaakt. En luister je naar de ochtendshow Wake up Kiss.

0: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.theboonsetters.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
3: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.

Kiss FM, ik heb ook weer een Kiss Fact voor zometeen. Wij kunnen namelijk als mensen onze slaap bewust uitstellen. Dat is de Kiss Fact. Ik ga zometeen onderzoeken of het ook echt waar is. Met nu Henrique.

ik jou wakker. De koffie moet je zelf inschenken, maar ik zorg wel voor de sfeer. Ja. Maar is dit waar of is dit niet waar? Elke dag hebben we een Kiss Fact. En ik zat laatst in een soort quasi-wetenschappelijk tijdschrift te lezen over slaap. En wij mensen schijnen het enige soort te zijn op aarde die onze slaap bewust kunnen uitstellen.

pluiten om niet te gaan slapen terwijl we wel moe zijn. Maar ook andere dieren die kunnen hun slaap of rust uitstellen. Of aanpassen aan de omstandigheden. Bijvoorbeeld als ze aangevallen worden in het wild. Of als er voedsel gezocht moet worden in het donker. Wat wel bijzonder is, en wat wel echt bijzonder menselijk is, is dat we bewust en langdurig slaap kunnen opofferen voor een abstract doel. Bijvoorbeeld als je Netflix wil kijken en je wil binge-watchen, dan zou je dus inderdaad gewoon een hele nacht lang die serie kunnen kijken. Ik moet eerlijk zeggen, ik val dan wel gewoon in slaap. Op een gegeven ogenblik, ik hou het dan gewoon niet meer uit, dan val ik gewoon in slaap. Maar er zijn mensen, die ken ik, die blijven echt wakker om die serie te kunnen binge-watchen. Ik hoop dat jij ook Kiss FM gaat binge-luisteren. Dat zou wel leuk zijn. Binge-luister Kiss FM en vooral Wake Up Kiss. Elke ochtend tussen 6 en 9 met de heetste bangers en jetsers. Zoals Afrojack.

0: Ik heb hem nog nooit gezien in het echt. Misschien moet ik toch een keer naar hem toe gaan. Naar The Weeknd en Save Your Tears.
1: Wake Up Kiss.
0: Nou, ik weet niet, Ferry, ben jij wel eens een keer bij The Weeknd geweest toevallig?
2: Ja, nou, ik was... Wanneer stond hij in de arena? In afgelopen juli volgens mij. Dus ik heb The Weeknd 2 maanden geleden nog gezien.
0: Ben je helemaal uit je dak gegaan? Vond je het leuk?
2: Ja, leuk, maar het was in de arena. En ik verstond helemaal niks. Het voorprogramma was ongelofelijke teringherrie. Het is echt niet normaal. Sorry voor mijn taalgebruik. Maar het was echt niet normaal. Dus ik dacht bij het voorprogramma, nou, ik ga gewoon niet meer. Het was echt...
0: Ja, ik snap het.
2: Het was echt zo hard, ja.
0: Oké, het was echt keihard.
2: Maar The Weeknd was zelf wel heel leuk. Alleen, ja, wat ik zeg, het was in de arena. Dus ik verstond er niks van.
0: Ja, oké, hartstikke. Maar het is gewoon, het was te luid en zo. Je hebt tegenwoordig ook van die oordoppen. En dan kun je het wel goed verstaan. Hè. Er zitten van die filters in. Ja, die heb ik zelf altijd. En dan kun je ook nog gewoon conversaties voeren.

0: your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Chillen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: KissFM News.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag zijn over dik een uur alle ogen gericht op premier Jette. Die moet in het debat over de Prinsjesdagbegroting duidelijk maken hoe die een meerderheid wil krijgen voor alle plannen. Het kabinet heeft daarbij de oppositie hard nodig, maar bij het debat van gisteren bleek dat de Tweede Kamer nog erg verdeeld is. De emancipatie in ons land stagneert. Daardoor daalt Nederland op de wereldranglijst over gendergelijkheid. We staan nu op plek 46. Nog altijd verdienen vrouwen bij ons minder, hebben ze minder vaak een baan en zijn ze ondervertegenwoordigd in de politiek. IJsland doet het in de lijst het best, Tjaad het slechtst. In Utrecht is een Roemeen veroordeeld die van de zomer tientallen telefoons had gepikt bij Lowlands in Biddinghuizen. Op de laatste dag van het festival waren bijna 30 bezoekers een smartphone kwijt. De rechter denkt dat de man expres naar Lowlands ging om mensen te beroven en heeft een 2 maanden cel opgelegd. En Oekraïne heeft vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Een deel daarvan werd onderschept. Er zijn geen slachtoffers, maar wel is er schade aan auto's en gebouwen. Beide landen beloofden pas geleden nog aan president Trump dat ze geen energiedoelen meer zouden aanvallen, maar ze gingen al snel weer in de fout. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog met soms wat zon, daarna vanuit het westen op steeds meer plekken buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden vanmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
5: Ja, goedemorgen, welkom bij Kiss FM met Albaros van Erzo meteen. Teddy Swims komt eraan, Mr. Know It All, naar Alex Warren nu. Dit is Passenger.

La cintura, cintura. Alvaro Soler bij Kiss FM. Ongeveer 6 tot 7,5% van de wereldbevolking spreekt Spaans als een moedertaal of tweede taal. Ik vind het nog best wel meevallen, 6 tot 7,5%. En jij in elk geval ook een klein deel met La Cintura bij Kiss FM. Goedemorgen, Natasha Benningfield zometeen. David Guetta komt er ook aan. En dit is nu muziek van Damiano David. Yo.

Bebe Rexha, die covert alleen maar liedjes uit de 90s, maar dat doet ze op een fantastische manier. Sowieso al de New Religion, maar ook dus deze Baby Don't Hurt Me bij Kiss FM. Goedemorgen en welkom Justin Bieber zometeen. Ook Temper City komt eraan en ook lekker deze van Another.

0: Temper City, Self-Aware, Kiss FM. Goedemorgen met Benson Boone zometeen. Ook Sienna Sparrow binnen nu en 30 seconden.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil je

Zaterdagmiddag tussen 4 en 6. De Kiss 40 met Bas van Tijningen. Betekent heel veel liedjes die jij hebt aangevraagd via de Kiss WhatsApp. Of een duimpje hebt gegeven via de website kissfm.nl. Deze onder andere heel vaak opgestemd en aangevraagd via de Kiss WhatsApp. En Ella Langley, Tears in Texas. 9 plekken gestegen. Just when

0: Marvello en de Jonas Brothers, Leave Me For You Love Me bij Kiss FM. Goedemorgen met nieuwe muziek van... vroeger zaten ze al samen in één stadion. Althans, Miles Smith, die was topsporter. Niall Horan, die zat in zo'n pak, weet je wel, was zo'n mascotte. Maar ze hebben wel samen in een stadion opgetreden. En later zijn ze de muziekwereld ingedoken. Dus wie weet binnenkort weer samen in een stadion. Alleen dan dit keer niet Niall Horan in een mascottepak. Je hoort ze nu samen bij Kiss FM. Dit is nu Drive Safe.
1: Wow.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De problemen op een belangrijke brug naar de Rotterdamse haven hebben op de A15 gezorgd voor extra files. Daar was je tijdens de ochtendspits soms een uur langer onderweg dan normaal. Gisteren werden in de Zuurhofbrug over de A15 scheuren ontdekt. Auto's en vrachtwagens mogen daarom alleen nog maar over de vluchtstrook. Na een kort nachtje moet premier Jette zometeen flink aan de bak. Hij beantwoordt in de Kamer de vragen die fractieleiders gisteren stelden in het debat over de Prinsjesdagbegroting. De grote vraag is of het Jette lukt om genoeg steun te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. De oppositie wil dat hij kiest tussen links en rechts. Bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveiliger op het fietspad, nu er ook veel e-bikes, fatbikes en bakfietsen overheen rijden. Maar die onveiligheid komt door anderen, zeggen de meesten volgens verzekeraar Univé. Vooral oortjes en koptelefoons en gebrek aan aandacht voor oudere fietsers worden als reden genoemd. En ondanks beloftes aan president Trump zijn Rusland en Oekraïne niet gestopt met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. President Zelensky zegt dat Rusland energiedoelen in de regio's Odessa en Sumy heeft getroffen en dat daar gewonden bij zijn gevallen. Rusland op zijn beurt bericht over een Oekraïense aanval op een olieraffinaderij. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar vanuit het westen op steeds meer plekken buien en dan waait de stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
2: Nee, natuurlijk hoor je niet heel veel reclame. Nee hoor, wij draaien alleen maar hits. Goedemorgen, Imagine Dragons zometeen. Ook Calvin Harris naar Olivia Dean.

On Top of the World. Ronnie, een beetje Dragons bij Kiss FM. Langzaam, ja, ik durf het niet hardop te zeggen, maar langzaam toch wel richting in die herfstvakantie. Ja, eerlijk is eerlijk, de zomervakantie is voorbij. Dus we kunnen alvast uitkijken richting de herfstvakantie. Daarom vandaag in Ferry's feitje van de dag. Hoeveel procent van de Nederlanders gaat in de herfstvakantie ook daadwerkelijk op vakantie? Dus niet thuis een boek lezen terwijl de regen over de ramen heen klettert. Nee, hoeveel procent van de Nederlanders gaan echt op vakantie in de herfstvakantie? En het is minder dan je denkt. Hoeveel het is, hoor je zo meteen.

Lipa, Training Season, Kiss FM, Ferry's feitje van de dag. Elke dag een feitje waarvan je denkt, goh, grappig om te weten. Een leuke fun fact, kun je misschien wel weer wat punten scoren bij de koffiezetapparaat, omdat jij het dan weer wel weet. Nou, hoeveel procent van de Nederlanders gaan in de herfstvakantie ook daadwerkelijk op vakantie? Dus niet thuis met een boek op de bank, nee. Hoeveel procent van de Nederlanders gaan echt op vakantie? Dat is 7-9%. En een groot deel daarvan blijft wel gewoon in Nederland. Lekker richting het oosten van het land of zo. Boy in het oosten, dan weer richting het westen van het land. Gewoon even uiteinde van het land opzoeken. Bruno Mars nu.

0: Dit is Kiss FM. Goedemorgen met Olivia Rodrigo zometeen. Sabrina Carpenter komt er ook aan, net zoals muziek van de Gym Class Heroes. Binnen nu en 30 seconden.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Chillen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?

1,53 meter is de beste mevrouw. Ja, het is echt maar een heel, heel, heel klein dametje. Ik heb even uitgezocht. De gemiddelde lengte van een mens wereldwijd is voor vrouwen 159,2 centimeter. En voor mannen 171,4 centimeter. Dus nou ja, zelfs voor onder het gemiddelde wereldwijd is Sabrina Carpenter nog steeds een heel klein dametje. Maar haar stem, oh, die is groter dan groot. Je hoort het Taste bij Kiss FM met Cat's Eye zometeen. En het is nu muziek van Jam Class Heroes samen met Adam Levine.

de meest verkochte bloem in Nederland. Wat denk je wat het is? Het is een roos. Een roos is de meest verkochte bloem in Nederland. Door de Flowers van Miley Cyrus bij Kiss FM. Goedemorgen, welkom. Het is donderdagochtend. Langzaam richting het weekend mag ik dan wel zeggen hoor. Ja hoor, met Alvan Bach nu. Dit is Miles Away.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Dag 2 van het debat over de Prinsjesdagbegroting is begonnen met pijnlijke citaten over premier Jette van zijn eigen ministers. PVV-leider Wilders haalde een RD-artikel aan waarin ministers anoniem kritiek leveren op Jette. Die zou vooraan staan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk is. Volgens Wilders is dat een mes in de rug. Als het aan de Europese Unie ligt, zitten kinderen tussen de 13 en 15 jaar per dag nog maar maximaal 1 uur op een telefoon of achter de computer. Voor kinderen onder de 13 gelden meer beperkingen. Ze mogen ze niet zelf een account aanmaken. Staat er een speciale kinderenwet waar Brussel vandaag mee komt. Automobilisten en vrachtwagens hebben voorlopig nog wel last van de problemen met een verzwakte brug over de A15 bij de Rotterdamse haven. Rijkswaterstaat zegt dat het verkeer daar nog 1 of 2 maanden over de vluchtstrook moet. Het gaat om de Zuurhofbrug, waar gisteren scheuren in zijn ontdekt. En diesel is weer duurder geworden en kost per liter nu ruim €2,81. Dat is ongeveer net zoveel als de recordprijs van afgelopen april, zegt United Consumers. De prijs van benzine zit met €2,71 weer een cent onder het record van gisteren. Het zijn overigens prijzen die je langs de snelweg betaalt. Daarbuiten is brandstof wat goedkoper. Het weer van Weer Online. In het westen soms een bui, daar waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
3: Mijn innerlijke Shakira kwam even naar boven. Komt goed uit, want je hoort er zo meteen ook Ed Sheeran komt eraan. En dit is nu Another.

Goedemorgen, dit is Kiss FM, je hoort de Five in Afrojack. En hey, zo meteen de muziek van Ed Sheeran. We hebben eigenlijk inmiddels al bijna elke dag een aflevering van wat heeft Ed Sheeran in zijn huis. Hij heeft echt alles. Hij heeft een eigen kapel. Hij heeft een eigen opnamestudio. Hij heeft voor de kinderen een boomhut in de tuin. Eigen bowlingbaan. Hij heeft een eigen grafkelder. En wat heeft hij nog meer? Hij heeft een eigen pub. Een volledig ingerichte kroeg op zijn terrein. Die zelfs te bereiken is via een ondergrondse tunnel vanuit het hoofdgebouw. Oké. Ed Sheeran, je hoort hem zo meteen naar Shakira.

staat hij aankomend weekend weer op nummer 1. We gaan het zien, Ed Sheeran, Mr. Know-it-all bij Kiss FM. Ja, misschien weet hij het dus wel. Ja, we gaan het zien. Aankomende zaterdag tussen 4 en 6 met Bas van Teylingen de 40 grootste hits van dit moment. Dit is Kiss FM met heel veel hits en af en toe een lekkere throwback. Dat je denkt van, oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord. Zoals deze.

0: Ray en Where Is My Husband bij Kiss FM met Ariana Grande. Zometeen Temper City komt eraan, Samber. En ook Zara Larsson binnen nu in 30 seconden.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

Into You, de Ariana Grande bij Kiss FM. Ze heeft even een tijdelijke pauze, dus de komende tijd even geen muziek of optredens van haar verwachten. Ze is even aan haar mentale gezondheid aan het werken. Kiss FM, nu Summer, My Body Isn't Ready. It's time.

Justin Bieber bij Kiss FM. Zometeen na 12 uur heel veel plezier met Dimitris Kops. Mijn grote vriend van Groningen. Mocht je iets aan hem willen sturen, iets willen laten horen, 0800-1078. Kiss WhatsApp staat wagenwijd open. Dit is nu muziek van Alesso. Kiss.

0: Kiss FM, your hit music station. Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen. Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal. Kiss FM News.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ook al heeft de oppositie erop aangedrongen, premier Jette maakt nog geen keuze tussen links of rechts als het gaat om steun voor de kabinetsplannen. Sterker nog, in het debat over de Prinsjesdagbegroting heeft hij de leiders van 7 oppositiepartijen uitgenodigd voor een gesprek. Pro-leider Klaver vindt dat maar niks. Er is in ons land opnieuw iemand overleden die besmet was met het West Nile-virus. Daarmee staat het dodental op 4. Ook testen nog eens 10 mensen positief. In totaal zijn nu bijna 30 mensen besmet. Het RIVM denkt dat duizenden Nederlanders het virus hebben opgelopen. Dat wordt overgedragen via muggen. Maar de meeste worden niet ziek. De verkeersproblemen rond een belangrijke brug in de A15 richting de Rotterdamse haven blijven nog wel even aanhouden. Er werden gisteren scheuren ontdekt, waardoor de rijstroken zijn gesloten en al het verkeer over de vluchtstrook moet. En dat gaat nog zeker 4 tot 8 weken duren, zegt Rijkswaterstaat. En vlakbij de rechtbank in Rotterdam heeft de politie vanochtend geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die zou de rechtbank vlak daarvoor hebben bespoten met rode verf. Toen de politie hem wilde aanhouden, richtte hij zijn spuitbus op de agent. Die heeft toen een schot gelost. Er is niemand gewond. Het weer van Weer Online. In het westen soms een bui en er waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
3: Hey, goedemiddag en van harte welkom. De KISS-lunch op je donderdag. Met zometeen Beyoncé. Hugo komt eraan. En nu Just Stay.

Oh, Beyoncé, Single Ladies, put a ring on it. Dit is Kiss FM. Van harte welkom, de Kiss Lunch op je donderdag. Eet smakelijk. En ik zou graag van je willen horen wat jij zou willen horen hier op de radio. Want daar is de Kiss Lunch voor. Hè. Tot aan 1 uur draait je favoriete hits. Denk er even over na wat je wil horen, oké? Okay? En als je eruit bent, stuur een appje via 0800 1078. Dit is Kiss FM, Alex Warren. How did you-

Clean Bandit en Zara Larsson Symphony. Dit is Kiss FM. Mijn naam is Dimitris. De Kiss Lunch op je donderdag. 0800 1078 is ons appnummer. Laat weten wat je wil horen. Patrick uit Heerhugowaard wil heel graag Harry Styles horen. Die ga ik opzoeken. Komt eraan. En eerst bij Kiss FM Marshmallow en Jelly Roll. Dit is Holy Water.

0: Eet smakelijk als je aan het lunchen bent. Je hebt nog geen lunch, nou doe dat eventjes dan. Want het is al bijna weer 12:30, joh. Het is tijd om te gaan lunchen op de donderdag. Hey, en over de lunch gesproken, dit is dus de Kiss Lunch tot aan 1:00. En jij bepaalt de muziek. Wat wil je horen op je donderdag? Stuur een appje naar 0800-1078. Wouter, die is onderweg naar de kapper met de auto. Zit nu nog in de auto en wil heel graag Shakira horen. Maakt niet uit met welke plaat, want hij kan alle platen van Shakira meezingen. Hartstikke goed, Wouter komt eraan. En voor Leonie moet ik zometeen Cameron Whitcomb draaien. Nou, dat gaat ook wel goed komen. Kingdom of Fear komt eraan hier bij Kiss FM. Net als Taylor Swift.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

Marnix uit Herengewaard heeft me gevonden via de app op 0800-1078. Dimitris, ik heb Kiss FM sinds 3 dagen ontdekt. Wat een topzender. En doe mij voor tijdens de lunch maar Geronimo van Shepherd. Heb ik heel lang niet meer gehoord.

Dat ligt helemaal bovenin in Nederland. Ed Sheeran wou ze graag horen met Shape of You. Dit is Kiss FM, eet smakelijk. De lunch is in volle gang en daarmee dus ook de Kiss Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 1 bepaal jij wat ik draai. Maar dan moet ik het wel van je horen, hè? Wat wil je horen? Je mag een appje sturen op 0800-1078. Als ik het voor 1 en niet meer kan draaien, beloof ik je dat ik je niet aan de kant schuif. Nee. Dan neem ik je appje gewoon mee voor de vrijdaglunch. Doe ik helemaal niet moeilijk over. 0800-1078, de Kiss Lunch met Bruno Mars zometeen. En deze is voor Laura.

0: FM, your hit music station.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam heeft de politie geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die had eerst de rechtbank beklad met rode verf en toen de politie hem wilde aanhouden, spoot hij verf in de agent zijn gezicht. De agent schoot daarna gericht op de man. Die werd niet geraakt, maar hij is wel opgepakt. Een doorbraak is nog ver weg, maar premier Jette blijft optimistisch over het krijgen van genoeg steun voor de begroting. Binnen een week kan er een deal zijn met de oppositie, zei Jette in het debat over de Prinsjesdagstukken. Een van die partijen kan pro zijn van Jesse Klaver, maar die vindt Jette maar naïef. Er zit iemand vast voor moord een paar maanden geleden op een Nederlandse vrouw in Colombia. De verdachte is opgepakt in hetzelfde stadje als waar de vrouw eind mei dood werd gevonden. Ze maakte een rondreis door Colombia en nabestaanden hopen snel te horen waarom ze is vermoord. En transportbedrijven lopen elke dag dik een 500.000 euro schade op nu een kapotte brug naar de Rotterdamse haven bijna helemaal dicht is. En hoe langer dat duurt, hoe sneller het bedrag oploopt, zegt een belangenclub. Vrachtwagens hebben de brug nodig om bij de haven te komen, maar ze moeten nu allemaal over de vluchtstrook. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
4: Goedemiddag, Alex Warren komt eraan. Ook zometeen Koens met This Girl. En nu Catch Eye. Dit is Animal.

Three Burners, This Girl. Dit is Kiss FM, mijn naam is Dimitris. Met zometeen Avicii. Bromance komt eraan. En als je op zoek bent naar rust in het leven, heb ik nog wel een aardige tip voor je. Je hoeft er helemaal niet ver van huis, hoor. Nee, er is een land vlakbij Nederland die 10 keer zo groot is als Nederland, maar er wonen maar 5 miljoen mensen.

als je op zoek bent naar rust, dan zou ik Noorwegen eens overwegen. Het ligt niet heel ver van Nederland. Noorwegen is gewoon 10 keer groter dan Nederland, maar er wonen maar 5 miljoen inwoners. Wat een rust zou daar zijn. En de bouwzaak komt.

0: Miley Cyrus, Kiss FM, End of the World. Hey, er zijn een paar zekerheden in het leven. De eerste is dat je op een dag geboren wordt. De tweede is dat je op een dag ook weer overlijdt. De derde zekerheid in het leven hier in Nederland is dat de benzine- en de dieselprijs echt wel een keertje naar de 3 euro gaat.
1: Ja hoor, daar kan je gewoon vanuit gaan.
0: En de vierde zekerheid is dat je gewoon naar Kiss FM kan luisteren voor hits. Hey, ja, zo is het ook natuurlijk. Zometeen hier Somber, Bakermat en DNCE komt er ook aan met smullen. Cake by the ocean, lekker.
2: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Vullen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

DNCE zit er lekker te smullen op donderdagmiddag. Cake by the Ocean was dat. Zometeen hier Carol G. Katy Perry komt eraan en hoor eens eventjes. Hey. Deze man begint al met zingen. Mr. Bruno Mars. All My Soul.

Katy Perry, Dark Horse. Dit is Kiss FM. Mijn naam is Dimitri. Een hele goede middag. You Gel staat voor je klaar. Moving to the Sun komt eraan. Max en Annie Grammer. The Thing I Love. Wanneer is hier? Chef Special. I believe.

0: Download nu de app via de App en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is weer iemand aangehouden die een huurmoord bestelde op internet en het is opnieuw een vrouw. Volgens RTL was het doelwit een moeder met kinderen en werd er ruim €1000 betaald. Maar de huurmoordensite bleek oplichting en de opdracht werd niet uitgevoerd. Vorige week werd ook al een vrouw opgepakt voor zo'n moordbestelling. Een aantal partijen in de Rotterdamse gemeenteraad wil een tweede onderzoek naar de dood van Alfredo, die overleed tijdens een arrestatie. Volgens de partij is dat nodig omdat het om politiegeweld gaat. Burgemeester Carole Schouten voelt er weinig voor en zegt dat het onderzoek dat de Rijksrecherche nu doet onafhankelijk is. Op dag 2 van het begrotingsdebat gaat het ook over de stikstofcrisis. Om die aan te pakken heeft het kabinet plannen klaar liggen en die worden volgens premier Jette niet afgezwakt. Dat is belangrijk voor de linkse oppositiepartij Pro. Partijen op rechts vinden de strenge regels voor boeren overdreven en willen de plannen van tafel. En het is weer veilig in het natuurgebied in Noord-Limburg, waar ruim een maand geleden een grote brand was. Na de brand waren 1000 bomen zo verzwakt dat ze konden omvallen. Die zijn nu allemaal weggehaald en daarom kan het natuurgebied bij Venray dit weekend weer open voor bezoekers. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
8: Hey, ouwe pillenslikker. Mike Posner, I took a pill in Ibiza. Komt eraan. Ook Teddy Swims en nu Harry Styles. You're

Coldplay, Viva La Vida. Dit is Kiss FM met zometeen Catch Eye Animal komt eraan. Heb jij een verzameling? Misschien heb je je flippo's nog wel ergens op zolder liggen. Of verzamel je schoenen. Of je vriendin verzamelt schoenen. En jij moet ze elke keer opruimen. Dat kan natuurlijk ook. Deze man die heeft 10.000 brillen. 10.000. Ja, zoals ze moeten tellen, weet je. Ongelooflijk. Elton John is hier. Hold Me Closer samen met Britney Spears op Kiss FM.

0: horen. Lost Frequencies, Live It All. Dit is Kiss FM op donderdagmiddag. Met eerlijk eerst zometeen Marshmallow. Another Drink hoor je zometeen. Ook Tiny Tempa komt eraan. En Offenbach met Miles Away. Zometeen hier bij Kiss FM.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.

0: Ken jij DJ Marshmello? Dat is die anonieme DJ die altijd zo'n masker over zijn hoofd heen trekt. Zo van een Marshmello, hè? Ik zit hier eens eventjes te lezen. Wat denk je wat zo'n masker kost van Marshmello? $25.000.
1: Kiss FM.
2: Kiss New Music.
0: Dan snap ik wel dat hij hit na hit uitbrengt, die Marshmello. Moet toch weer terugverdiend worden? Mijn god, hey, €25.000 voor dat ding over zijn hoofd.

Can't Feel My Face, The Weeknd, hier bij Kiss FM. Ik voel het weekend ook al aankomen. Morgen is het vrijdag. Lekker zeg. En zometeen is het 3 uur. Dat betekent Lucky Luke, hier bij Kiss FM. Luc van Rooij komt eraan met de middagshow. Fijne dag.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Online en

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal. Kiss FM News.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Twee Nederlandse militairen zijn vlak over de Belgische grens zwaar gewond geraakt na een parachutesprong. Ze kwamen in een boom terecht en hoe ze daar beland zijn is nog niet duidelijk. 11 anderen landen ook in een boom en hulpdiensten zijn nog met drones naar een paar van hen op zoek. Een man die voor de rechter moest komen voor moord op zijn moeder en een moordpoging op zijn zus hoeft niet de cel in. Hij heeft het volgens de rechter wel gedaan, maar omdat hij zo in de war is krijgt hij alleen tbs. Nadat de man vorig jaar zijn moeder had gewurgd, stak hij een huis in Den Haag in brand waar zijn zus nog in zat. Er is iemand aangehouden na het verkeersongeluk gisteravond bij Zwaag. Auto botste op een vrachtwagen en sloeg over de kop en daarbij kwam een vrouw om het leven. Er raakten 3 mensen gewond. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. Ierland haakt ook af voor het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar waren de Ieren er ook al niet bij en dat heeft allemaal te maken met de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat zich afmeldt voor het Songfestival. Avro Tros heeft zich ook teruggetrokken, maar het kan zijn dat een andere omroep het stokje overneemt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. En vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op. En tot zover het ANP-nieuws.
4: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
5: Van Roy. Hey, hallo, daar is hij weer.
6: Yo, Lucky.
5: Met 4:30 muziek van onder andere Calvin Harris, Lola Young, Stella Lefty. En we beginnen met Taylor Swift.

Jouw filefeestje, schuine strepen, romparty. Goedemiddag, dit is Kiss and Ride. Met strakjes schokkend nieuws over Taylor Swift. Maar eerst even mijn favoriete zangeres momenteel. Want ze heeft het over mijn favoriet bandje aller tijden. Stella Lefty bij Kiss en Boston.

0: Martijn, goedemiddag.
1: Kiss and Ride.
0: Wij reizen met je mee. Hey, ik heb het beloofd en belofte maakt schuld, zei mijn oma altijd. Nieuws, schokkend nieuws over Taylor Swift. Ze heeft namelijk een gespleten persoonlijkheid. Afgelopen maandag was het te bewonderen tijdens een verrassingsoptreden met Mariska Hargitay van Law & Order Special Victims Unit bij de Emmy Awards. Maar tegelijkertijd zat ze ook in Kansas City in een stadion waar hubby Travis Kels met een bal aan het rondgooien was. Hoe deed ze dat? Nou, bij de Emmys was het opgenomen en in Kansas City zat ze live in het stadion. En daar zat ze naast Tom Cruise. Zal ze toen gedacht hebben aan die voorpagina van hem, dat hij half nakend ergens op een blad staat?

0: Alex Warren bij Kiss and Fever Dream. Goedemiddag, Kiss and Ride met straks Niall Horan en Miles Smith.
1: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

Niks persoonlijks. Drop Dead, Olivia Rodrigo. Goedemiddag, Kiss and Ride. Nou, die Ed Sheeran die zit in zak en as nadat Macklemore uit de tour is gegooid. Heeft de rest van de voorprogramma's ook geroepen van, nou, dan nokken wij er ook mee. En zelfs een aantal muzikanten van hem zijn weggelopen. Dus Ed, gooi terug naar het begin, hè. Gitaartje op straat, tokkelen. Gaat helemaal goed komen, jongen.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De voorman van Farmers Defence Force, Mark van der Oever, heeft in een Facebookgroep boeren gevraagd om mogelijk bewijsmateriaal van hun telefoon te halen. In het bericht heeft hij het over bewijs van brandende hooibalen die op Prinsjesdag langs de snelweg lagen. Volgens van der Oever worden er binnenkort invallen van de politie verwacht. Vlak over de Belgische grens is een militaire parachutist gewond geraakt toen hij in een boom terechtkwam. Dat gebeurde tijdens een grote oefening waar militairen uit 12 landen aan meededen. Het is niet bekend uit welk land de parachutist komt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Vanavond is er in Amsterdam op de Dam een pro-Israël manifestatie en de gemeente heeft besloten dat tegendemonstranten daar niet welkom zijn. De Amsterdam-Palestina-coalitie wilde een tegengeluid laten horen en het gemeentebestuur is bang voor de openbare orde. De tegendemonstranten mogen wel op een andere plek gaan staan. Normaal gesproken maakt zorgverzekeraar DSW als eerste in september al de nieuwe premie voor volgend jaar bekend. Maar dat zit er dit jaar niet in. Er is nog te veel onduidelijk over het eigen risico, zegt de verzekeraar, want het kabinet neemt geen besluit. Voor 12 november moeten de zorgverzekeraars hun premie bekendmaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. En vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
2: Goedemiddag.
3: Yo, Lucky.
2: Ze staan er klaar voor half vijf onder andere Lady Gaga, Sarah Larson, Cameron Whitcomb. En we beginnen met Topic en Becky G.

0: Nou, hij zit er duidelijk niet mee, hè, die Ed Sheeran, dat alle artiesten uit zijn tour weglopen. Samen met Justin Bieber hier bij Kiss. Dat was I Don't Care.
1: Kiss and Ride.
0: Met verderop in de show de Kiss and Ride train track. Voor alles en iedereen die op het perron staat, dan wel al in de trein zit. Vandaag is die van een mevrouw die ooit Britney Spears de stuipen op het lijf jaagde door als man verkleed het podium te betreden. Dat strakjes. Nu eerst even Sarah Larsen.

Mars with Kiss and On My Soul. Hij is niet aan te vragen. Het is maar net hoe mijn pet staat die dag. Maar voor 100% zeker draai ik hem voor mensen op het perron dan wel al in de trein. De Kiss and Ride Train Track. Is vandaag van een mevrouw die kort geleden moeder is geworden van haar eerste kindje. Maar het geslacht en de naam van de koter nog niet bekend wil maken. Tot grote frustratie van heel veel fans. De train track van vandaag is van Lady Gaga. Alejandra.

0: Jouw vierde feestje, schuine strepen, romparty. Goedemiddag, Kiss and Ride met strakjes Alesso en One Republic.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Hugel en Soto bij Kiss en Jamaica. Lewis Hamilton. Jazeker, Formule 1 moet even goed. Lewis Hamilton is evenvoudig wereldkampioen Formule 1. Is gespot op het Comomeer in een botsie. Nou, is dat niet zo belangrijk, maar hij zat in dat ding met Kim Kardashian. Ja, de twee schijnen een itempje te zijn. Nou, wisten wij het belang als Formule 1-fan zijn. Want ze was regelmatig te zien al bij meerdere races. Niet altijd in de meest positieve zin van het woord trouwens, dat ze werd gezien. Zo is ze bijvoorbeeld betrapt op het stelen van een handdoek van een collega van Hamilton. Jazeker, kleptomane. Maar daarvoor schijnt ze in behandeling te zijn.

0: Kiss FM, your hit music station. Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Kiss FM News.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Om asielaanvragen sneller te behandelen gebruikt de Immigratie- en Naturalisatiedienst sinds kort AI. Maar heeft dat niet gemeld bij een landelijk register daarvoor. NRC heeft het uitgezocht. De IND zegt dat de AI-hulpjes geen beslissingen nemen over iemands asielaanvraag en dat ze alleen worden gebruikt bij het voorwerk. Een van de verdachten van het dodelijke schietincident in Overasselt wordt morgen vrijgelaten. Het gaat om een Belg van 22 die volgens het OM niet op de plaats delict is geweest en geen wapen bij zich had. Hij blijft voorlopig nog wel een verdachte, net als de 32 andere mannen die nog vastzitten. Bij een internationale militaire oefening waar de Nederlandse luchtmacht de leiding over had, is iemand gewond geraakt. Het is een parachutist die tijdens een sprong in Belgisch Limburg in de bomen belandde. Naast Nederland deden nog 11 landen mee aan de oefening. Waar de gewonde parachutist vandaan komt, is niet bekend. Een man uit Den Haag die vorig jaar zijn moeder vermoordde en daarna een huis in brand stak, hoeft niet de cel in. Volgens de rechter is hij zo in de war dat hij meer aan een TBS-behandeling heeft. De man had ook nog geprobeerd zijn zus te vermoorden. Hij hield de voordeur van het brandende huis dicht toen ze wilde vluchten. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten is het nog droog en af en toe zonnig. In de kustgebieden grijs met veel regen. Vanaf het begin van de avond valt er overal zo nu en dan een bui. En morgen is het droger met zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
3: Goedemiddag jongens en meisjes.
4: Yo, Lucky!
3: Te trappelen staan zij, de groten der aarde in de muziekwereld, om het Kiss & Ride podium te betreden. Als eerste Bakermat en Rani.

Jouw filefeestjes, Ruitenstrepen, Ron Party. Goedemiddag, Kiss and Ride. Partner van Tatjana Simic is even helemaal losgegaan. Man heeft 200 miljoen euro weggegeven. Tatjana vraagt zich nu af, moet ik opnieuw gaan snabbelen? Zouden wij niet erg vinden natuurlijk. Maar nee hoor, dat hoeft niet. Man, ik ben niet gauw jaloers. Maar als je 200 miljoen euro kan weggeven, heb ik zoiets van, where the hell did I go wrong?

0: wordt door mijn omgeving uitgelachen omdat ik dat zoveel gebruik. Ik zie hier bij Kiss. Dat was Delvari Jonas Brothers.
1: Kiss and Ride.
0: Hij was in augustus nog te zien op Lowlands. Of hij met zijn You Are The Reason Tour volgend jaar naar Nederland komt, is niet helemaal duidelijk. Hij vraagt zich namelijk af, ben ik er wel helemaal klaar voor? Dit is Summer hier bij Kiss.

0: Janis Spyro bij Kiss en Material Lover. Goedemiddag Kiss and Ride met straks de geweldige Ray.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: Hey, bij Kiss en Where's My Husband?
1: Kiss and Ride.
0: Het dreigement is uitgevoerd. Jazeker, ze zijn terug met seizoen 2 van hun... Kijk, ons is lekker leuk zijn voor een camera-serie. Andy en Melissa, ja. Ik zag toevallig vorige week een klein stukje van... toen ik zat te wachten op de serie van The Pfaffs. Ja, dan vind ik dat wel weer een leuke reality-serie.

0: Kissen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: KissFM News.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor premier Jette valt er best te praten over de bezuinigingen op de uitkeringen, maar blijven ze wel gewoon in de begroting staan. Dat zei hij tijdens de algemene beschouwingen. Pro-leider Jesse Klaver zei erop dat het kabinet dan niet op de steun van zijn partij kan rekenen. En ook andere oppositiepartijen zijn tegen de bezuinigingen. Het wegsturen van een vrouw die in een sauna in het Gelderse Hierde een burkini droeg op badkledingdag was discriminatie. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Volgens de sauna was het dragen van de burkini niet hygiënisch. Maar daar ziet het college geen bewijs voor. Ook de laatste 4 passagiers die vorige week gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog bezig om de 5 mensen die om het leven kwamen terug te halen. En dat zal niet lang meer duren, zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Het COA moet de asielopvang in het Gelderse Epe binnen 6 weken sluiten, want anders moet het per dag ruim €60.000 betalen. Eigenlijk moest de opvang al in maart sluiten, maar het COA kon geen plek vinden voor de vluchtelingen. Epe stopt ook met de voorbereidingen voor een normale opvang, zolang de afspraken nog niet zijn aangekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op

0: de boerderij wacht.
1: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor de komende jaren is voor 600.000 woningen een aanvraag ingediend voor een stroomaansluiting. Maar voor bijna de helft is geen plek. Netbeheerder Nederland zegt dat het stroomnet overvol zit. Door nieuwe regels worden ruim 2 keer zoveel aanvragen ingediend als 1 jaar geleden... om niet op een wachtlijst te belanden. Het kabinet hoeft niet op steun van Pro te rekenen als er bezuinigd gaat worden op de uitkeringen. Pro-leider Klaver kwam ermee toen premier Jette tijdens de algemene beschouwingen zei dat bezuinigingen in de begroting blijven. Klaver adviseerde Jette eerst nog eens goed met de bonden te gaan praten. Een man van 19 die deze week werd opgepakt voor een mishandeling in Den Hoorn heeft bekend dat hij betrokken is bij de aanrandingen in de omgeving van Delft. De afgelopen maanden kregen meerdere vrouwen ermee te maken rond het park de Delftse Hout. Burgemeester Pechtold riep inwoners toen op om extra op elkaar te letten. President Trump is gefotografeerd met een document waarop plannen zouden staan om het beroemde Kennedy Center in Washington te slopen. Hoewel het niet helemaal duidelijk is, lijkt op het document Kennedy Center demolished te staan. Trump heeft eerder geprobeerd het culturele centrum naar zichzelf te vernoemen, maar dat hield de rechters telkens tegen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Kiss FM News.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Er zijn toch pro-Palestina-demonstranten bij de Israël-manifestatie op de Dam. Ze lieten vanaf een balkon een grote Palestijnse vlag zakken en ze strooiden flyers naar beneden. Eerder werd door de rechter besloten dat de tegendemonstranten niet welkom waren op de Dam, maar op een plein een paar honderd meter verderop moesten gaan staan. Voor bijna de helft van de geplande nieuwbouwwoningen in de komende 3 jaar is geen ruimte op het stroomnet. Daarvoor waarschuwt Netbeheerder Nederland. Er zijn zo'n 600.000 aanvragen gedaan. Er is nog wel genoeg ruimte om te voldoen aan de ambitie van het kabinet. Dat wil dat er elk jaar 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Een kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen. Dus de GGD en de gemeente vinden het niet verantwoord meer. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. De laatste 3 programma's die een kans maken op de televisiering zijn bekendgemaakt. Het zijn de bondgenoten van SBS, het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de Afrotros-serie Woeste Grond. De bondgenoten en Kassa zijn voor het eerst genomineerd. Woeste Grond greep vorig jaar net naast de ring. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Pro-Palestina-demonstranten zijn toch naar een Israël-manifestatie op de Dam gekomen, ondanks dat dat niet mocht van de rechter. Twee lieten een grote Palestijnse vlag zakken vanaf een balkon boven een winkel. Een paar demonstranten wisten ook het plein op te komen. Politie heeft mensen aangehouden, maar hoeveel is niet duidelijk. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. En het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. In het Limburgse Beek is een man van de top van een hoogspanningsmast gesprongen en overleden, meldt L1. Waarom die daar zat is niet duidelijk. Politieonderhandelaars probeerden hem al uren naar beneden te krijgen. En toen ze naar boven kwamen om hem eruit te halen, sprong hij naar beneden. Reanimatie mocht niet meer helpen. De Turkse president Erdogan mag officieel niet meer meedoen aan de volgende verkiezingen, omdat zijn maximale tijd erop zit. Maar daar heeft hij wat op gevonden. Volgens Turkse media wil hij vervroegde verkiezingen uitschrijven. En dan zou hij voor een derde periode kunnen gaan. Dan moet wel eerst het Turkse parlement ervoor zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de Dam zijn tientallen pro-Palestina-demonstranten aangehouden. Op het plein was een Israël-manifestatie bezig waar de pro-Palestijnse betogers niet welkom waren. De gemeente had ze naar een ander plein verwezen om de veiligheid te kunnen garanderen. Demonstranten werden door de politie omsingeld en in een stadsbus afgevoerd. De algemene politieke beschouwingen zitten erop. Premier Jette bedankt aan het eind de Kamer voor het inhoudelijk debat met humor. De partijen stemmen nu nog op alle 50 moties die zijn ingediend. De vraag die na 2 dagen blijft hangen is hoe het kabinet aan meerderheden gaat komen voor de begroting. Bloedbank St. Quinn gaat vanaf morgen donoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Dat doen ze in de provincies die worden beschouwd als risicogebied. Dat zijn ze allemaal, behalve Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies testen ze ook, maar daar wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd. In de Duitse stad Wuppertal, in de buurt van Düsseldorf, heeft iemand geprobeerd een synagoge in brand te steken. Brandje bij de deur kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond en er is weinig schade. De politie heeft iemand opgepakt en wat de man bezielde is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: duizenden keren naast haar wakker wil worden.
1: Omdat ik samen verder wil.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
1: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

0: via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. WRK.team.
9: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee is een verlaten zeilschip gevonden, meldt de streekomroep van de Waddeneilanden. Het schip dreef 30 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Tot zonsondergang werd er in het water gezocht naar opvarenden. Eerder vandaag werd op de Waddenzee ook al gezocht naar een vermiste zeilboot. Het is niet duidelijk of dit hem is. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Die werd ingediend door de PVV. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een anti-AZC-demonstratie in het Gelderse op Heusden is uit de hand gelopen. Volgens de politie is de sfeer grimmig en moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en met spullen naar de politie gegooid. Er waren ongeveer 100 mensen op afgekomen. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bisschop viel na een half uur uit met een hamstringblessure. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een flink regengebied van west naar oost over het land. Komende nacht is het droger, de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: QSFM News.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang, die werd verstoord door pro-Palestina-demonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Ook bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden zijn mensen aangehouden. Het is nog niet bekend hoeveel. Er kwamen zo'n 100 mensen op het protest af tot de sfeer omsloeg. De ME werd ingezet om de rust terug te laten keren. Door de rellen konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. In de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. En NEC kijkt niet met veel plezier terug op een eerste wedstrijd in de Europa League. Ze werden met 5-0 afgedroogd door Juventus. En alsof het nog niet genoeg was, viel linksbuiten Clement Bisschoff ook nog uit met een hamstringblessure. Zondag hoopt NEC weer wat goede moed op te doen. Dan spelen ze in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl. AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Voorgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee, zo'n 30 kilometer boven Schiermonnikoog, is een omgeslagen zeilschip gevonden, melden lokale media. Een zoektocht naar opvarenden heeft niks opgeleverd. Eerder op de dag werd op de Waddenzee gezocht naar een vermist zeilschip. Het is niet bekend of dat op dit schip gaat. Bij de algemene beschouwingen is gestemd over maar liefst 50 moties. De Tweede Kamer wil onder meer dat de btw-verhoging voor luiers van tafel gaat, dat er een veiligheidsinstituut voor AI komt en er moet een plan komen om te besparen op ambtenaren die met datzelfde AI efficiënter moeten gaan werken. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. En de allerlaatste aflevering van het programma Kassa wordt gepresenteerd door Felix Meurders. Hij presenteerde het programma van 1989 tot 2010. Amber Kortzorg, die het normaal presenteert, gaat met zwangerschapsverlof. Vandaag werd bekend dat Kassa kans maakt op de televisiering. Kassa gaat stoppen door bezuinigingen bij de NPO. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de